0: je kent me al 40 jaar. Ik heb je net ontmoet. Ik laat me die jou niet voor de gek houden, onbeschofte Engelsman.
1: Get back in the kitchen, you rotten old Dutch persons.